is Kong. We began here. Ik wil nog maar heen. Ik ben hier op de knie. Total knik. Kom bitte, bring me heen. Ik had de duivel in knik. Tot die sigaretten.